0: Nu nog het weer. De komende uren blijft het vaak droog, al is een bui mogelijk. De lucht is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het noordoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt, ik heb ze niets aangeboden. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het rechtvaardig vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens haar is er nog veel werk nodig om geweld tegen vrouwen uit te bannen. In 2012 vond 88% dat nooit gerechtvaardigd, nu ruim 84%. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil, dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. Nu nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt, ik heb ze niets aangeboden. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het rechtvaardig vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens haar is er nog veel werk nodig om geweld tegen vrouwen uit te bannen. In 2012 vond 88% dat nooit gerechtvaardigd, nu ruim 84%. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. Nu nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt: ik heb ze niets aangeboden. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het rechtvaardig vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens haar is er nog veel werk nodig om geweld tegen vrouwen uit te bannen. In 2012 vond 88% dat nooit gerechtvaardigd, nu ruim 84%. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. Nu nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt, ik heb ze niets aangeboden. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het rechtvaardig vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens haar is er nog veel werk nodig om geweld tegen vrouwen uit te bannen. In 2012 vond 88% dat nooit gerechtvaardigd, nu ruim 84%. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 16 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt: ik heb ze niets aangeboden. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het rechtvaardig vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens haar is er nog veel werk nodig om geweld tegen vrouwen uit te bannen. In 2012 vond 88% dat nooit gerechtvaardigd, nu ruim 84%. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 16 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De 87-jarige Mari Carmen Abascal kan toch in haar woning in Madrid blijven. Haar advocaat zegt dat ze een akkoord heeft bereikt met de verhuurder. Die houdt de huur 8 jaar ongeveer op het oude niveau. Abascal kon een verhoging van 500 naar 2650 euro niet betalen. De politie heeft een 24-jarige Amsterdammer aangehouden in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met hacks bij Canvas en Odido. De verdachte wordt voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. De politie zegt meer informatie te geven. OpenAI stelt de lancering van GPT 6.1 Astra uit. Het nieuwste model zou begin oktober beschikbaar komen, maar volgens OpenAI zijn er veiligheidsproblemen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid binnen OpenAI, zegt dat het model nog niet aan alle eisen voldoet en gebruikers niet goed informeert over het uitgevoerde werk. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt: "Ik heb ze niets aangeboden." Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige oostenwind. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Door de problemen aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam-Europoort 8 kilometer file tussen Afrit Brielen en de brug. De rijbaan is dicht en de vertraging is op dit moment een half uur. Omrijders staan ook in de file op de N218 bij de aansluiting met de N15, 3 kilometer file. Verder nog een file op de A20 hoek van Holland-Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N211 hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Veiling-Westland en Den Haag-Wateringseveld een half uur vertraging, 4 kilometer.
3: Joey Koeipoets. Ja, zo is het alweer dinsdag. Goedemorgen, de ochtendshow van Feel Good Radio. We gaan beginnen met David Bowie, Golden Year.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De 87-jarige Mari Carmen Abascal kan toch in haar woning in Madrid blijven. Haar advocaat zegt dat ze een akkoord heeft bereikt met de verhuurder. Die houdt de huur 8 jaar ongeveer op het oude niveau. Abascal kon een verhoging van 500 naar 2650 euro niet betalen. De politie heeft een 24-jarige Amsterdammer aangehouden in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met hacks bij Canvas en Odido. De verdachte wordt voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. De politie zegt meer informatie te geven. OpenAI stelt de lancering van GPT 6.1 Astra uit. Het nieuwste model zou begin oktober beschikbaar komen, maar volgens OpenAI zijn er veiligheidsproblemen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid binnen OpenAI, zegt dat het model nog niet aan alle eisen voldoet en gebruikers niet goed informeert over het uitgevoerde werk. President Trump ontkent dat hij Iran versoepeling van sancties heeft aangeboden. Hij noemt een bericht van Axios daarover nepnieuws en eist dat de nieuwssite het intrekt. Volgens Axios zou Trump Iran ontzien in ruil voor concrete stappen rond het nucleaire programma. Trump zegt: "Ik heb ze niets aangeboden." Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige oostenwind. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

and Get It Out of My Head. Het was ILO op Feel Good Radio 60s en 70s hits. De zender die je aanzet om gezellig met elkaar te zijn. Want samen ben je niet alleen. Wakker worden doe je met de mooiste herinneringen uit de jaren 60 en 70. Met zometeen B.G. Thomas. En eerst Imagine. Hier is John Lennon. Imagine.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In 2025 overleden iets meer dan 7800 mensen door een valongeluk. Een jaar eerder waren dat er ruim 7300. Ruim 3 op de 4 slachtoffers was 80 jaar of ouder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de stijging door de vergrijzing. De schoonouders van een medewerker van de New York Times worden verdacht van zijn moord. De 40-jarige Jonathan McKenzie werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats in Dublin bij San Francisco. Xu Yongzhang en Shili Chen verschijnen woensdag voor de rechter. Het motief is onbekend. Bij een ongeluk tijdens de landing van een vliegtuig op het Amerikaanse vliegdekschip USS Eisenhower zijn maandagavond voor de kust van Virginia 4 opvarenden gewond geraakt. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en zijn veilig teruggebracht. Een matroos is naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak is onbekend. OpenAI stelt de lancering van het model GPT 6.1 Astra uit. Het model zou begin oktober verschijnen, maar wordt na interne tests voorlopig niet aan gebruikers aangeboden vanwege veiligheidszorgen. Volgens OpenAI blijft het model nog onvoldoende binnen de grenzen en bevoegdheden en legt het niet goed uit welk werk het heeft verricht. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De lucht is meest bewolkt en er waait een matige wind uit het oosten. De temperatuur loopt de komende uren geleidelijk op van 16 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, wakker worden we hier met de leukste ochtendshow van Nederland. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s met nu de Bee Gees. Here is Tragedy.

plaat hebben gewoon nog lange titels, hè. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Nou ja, het zijn natuurlijk wel prima teksten, hè. Laten we daar ook eventjes wel duidelijk over zijn. Feel Good Radio 60s en 70s hits, de beste classic hits, hoor je bij ons. Straks Simon & Garfunkel, ook de Monkees. We beginnen met Cunningham. Norma Jean wants to be a movie star.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
2: Petticoat, Petticoat, roze lila, geel.
1: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In 2025 overleden iets meer dan 7800 mensen door een valongeluk. Een jaar eerder waren dat er ruim 7300. Ruim 3 op de 4 slachtoffers was 80 jaar of ouder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de stijging door de vergrijzing. De schoonouders van een medewerker van de New York Times worden verdacht van zijn moord. De 40-jarige Jonathan McKinsey werd afgelopen zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats in Dublin bij San Francisco. Xu Yongzhang en Shili Chen verschijnen woensdag voor de rechter. Het motief is onbekend. Bij een ongeluk tijdens de landing van een vliegtuig op het Amerikaanse vliegdekschip USS Eisenhower zijn maandagavond voor de kust van Virginia 4 opvarenden gewond geraakt. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en zijn veilig teruggebracht. Een matroos is naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak is onbekend. OpenAI stelt de lancering van het model GPT 6.1 Astra uit. Het model zou begin oktober verschijnen, maar wordt na interne tests voorlopig niet aan gebruikers aangeboden vanwege veiligheidszorgen. Volgens OpenAI blijft het model nog onvoldoende binnen de grenzen en bevoegdheden en legt het niet goed uit welk werk het heeft verricht. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De lucht is meest bewolkt en er waait een matige wind uit het oosten. De temperatuur loopt de komende uren geleidelijk op van 16 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat was Mountain McNeil samen in Hello, Hallo. En Dolly Dots ook radio. Nou ja, we gaan gewoon lekker wakker worden. En het is er tijd voor, want het is al 8:30 geweest natuurlijk. Stevie Wonder is hier, meisje. Jawel.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederland en 5 andere landen stellen de Europese Unie een begrotingsultimatum. Het gaat om Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Volgens de Financial Times eisen zij honderden miljarden aan bezuinigingen. Anders steunen de landen de 7-jarige begroting niet. Ze willen meer geld voor defensie en innovatieve bedrijven. Shein is op de beurs in Hongkong 11% gedaald na tegenvallende resultaten. De omzet steeg in de eerste helft van het jaar met 1% tot ruim 20 miljard dollar. De bruto winst halveerde tot 538 miljoen dollar. De beurswaarde is nu 16,8 miljard dollar. Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het advies- en ingenieursbureau stoot ook het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af, net als de activiteiten in China. De plannen moeten de organisatie vereenvoudigen en de winstgevendheid vergroten. Arcadis wil zich richten op markten waar de vraag het grootst is. De chat van Veilig Thuis is in augustus bijna 6500 keer gebruikt. Dat is ruim 2 keer zoveel als een maand eerder. De chat is nu dag en nacht bereikbaar voor vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer gesprekken vinden buiten kantoortijd plaats dan daarbinnen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoet.
3: Ja, lekker hoor, het laatste uurtje vanochtend show. We gaan eraan beginnen zometeen met Jackpot. Is everybody...

You gotta move, people gotta move. Jullie van der Lee was dat op Feel Good Radio 60s en 70s hits en Daydream. Ook nog van The Love and Spoonful. En zo gaan we richting 9:30 alweer. En met zometeen nog de Zombies, She's Not There. En ja, ik vind het leuk om alvast even te laten weten dat straks vanaf 10:00 onze bellijn geopend is. Als je lekker een kletspraatje wil houden, als je een luisterend oor wil, of gewoon even wil laten weten dat de radio aanstaat. Vanaf 10:00 straks kan je bellen met 085-8200899. Vanaf 10:00, 085-8200.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax Plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederland en 5 andere landen stellen de Europese Unie een begrotingsultimatum. Het gaat om Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Volgens de Financial Times eisen zij honderden miljarden aan bezuinigingen. Anders steunen de landen de 7-jarige begroting niet. Ze willen meer geld voor defensie en innovatieve bedrijven. Shein is op de beurs in Hongkong 11% gedaald na tegenvallende resultaten. De omzet steeg in de eerste helft van het jaar met 1% tot ruim $20 miljard. De bruto winst halveerde tot $538 miljoen. De beurswaarde is nu $16,8 miljard. Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het advies- en ingenieursbureau stoot ook het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af, net als de activiteiten in China. De plannen moeten de organisatie vereenvoudigen en de winstgevendheid vergroten. Arcadis wil zich richten op markten waar de vraag het grootst is. De chat van Veilig Thuis is in augustus bijna 6500 keer gebruikt. Dat is ruim 2 keer zoveel als een maand eerder. De chat is nu dag en nacht bereikbaar voor vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer gesprekken vinden buiten kantoortijd plaats dan daarbinnen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 21 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschiet. 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven 10 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Wateringen door werkzaamheden 1.5 uur vertraging.
1: Opnieuw 1.5 uur hits uit de jaren 60 en 70.

allemaal van die mooie plaatjes voor op de vroege dinsdagochtend. Je hoorde de White Plains. Voordat het zover is, voordat zometeen Erwin van der Blieke hier komt, heb ik nog leuke liedjes voor je. Shirley Bassey en Diana Ross en de Supremes.

Little Bit More. Jo had hem aanstaan. De leukste zender van de regio met natuurlijk de meeste luisteraars. En straks vanaf 10 uur kan je bellen met onze bellijn. Een luisterend oor. Gewoon even kletsen buiten de uitzending om natuurlijk. Dat kan via 085-8200-899. Het telefoonnummer van de bellijn die vanaf 10 uur is geopend is 085-8200-899.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zuid-Korea noemt een explosie in de gedemilitariseerde zone met Noord-Korea een schending van het bestand. 3 militairen raakten gewond. Minister van Defensie Kang Shin-chul baseert zich op voorlopige onderzoeksresultaten. Zuid-Korea vermoedt Noord-Koreaanse landmijnen en kondigt maatregelen aan. De AEX-index is dinsdag met 14% gestegen tot 1120,37 punten. Arcadis verloor in de midcap 1,7% na de aankondiging dat 1000 banen verdwijnen. Het bedrijf stoot ook het grootste deel van zijn architectuuractiviteiten en zijn activiteiten in China af. De zon heeft in de eerste 9 maanden van het jaar 1825 uur geschenen. Dat is al meer dan het gemiddelde voor een heel jaar, 1824 uur. Volgens Weer Online kan 2026 in de top 5 van zonnigste jaren eindigen. Nederland eist dat honderden miljarden euro's van de komende Europese begroting voor 2028 tot en met 2034 verdwijnen. Zonder die verlaging komt er volgens een EU-bron dit jaar geen akkoord. Nederland wil ook meer geld voor defensie en innovatie. Voor een akkoord zijn alle lidstaten nodig. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 22 graden. Daarmee wordt het in de loop van de avond warmer. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zuid-Korea noemt een explosie in de gedemilitariseerde zone met Noord-Korea een schending van het bestand. 3 militairen raakten gewond. Minister van Defensie Kang Shin-chul baseert zich op voorlopige onderzoeksresultaten. Zuid-Korea vermoedt Noord-Koreaanse landmijnen en kondigt maatregelen aan. De AEX-index is dinsdag met 14% gestegen tot 1120,37 punten. Arcadis verloor in de midcap 1,7% na de aankondiging dat 1000 banen verdwijnen. Het bedrijf stoot ook het grootste deel van zijn architectuuractiviteiten en zijn activiteiten in China af. De zon heeft in de eerste 9 maanden van het jaar 1825 uur geschenen. Dat is al meer dan het gemiddelde voor een heel jaar, 1824 uur. Volgens Weer Online kan 2026 in de top 5 van zonnigste jaren eindigen. Nederland eist dat honderden miljarden euro's van de komende Europese begroting voor 2028 tot en met 2034 verdwijnen. Zonder die verlaging komt er volgens een EU-bron dit jaar geen akkoord. Nederland wil ook meer geld voor defensie en innovatie. Voor een akkoord zijn alle lidstaten nodig. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 22 graden. Daarmee wordt het in de loop van de avond warmer. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Nou, het stof is weer uit de speakers en de gitaar die kan uit de versterker. Dat waren de Kings en Lola hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. We gaan naar de jaren 60.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Burkina Faso, Mali en Niger zijn met steun van Rusland een televisiezender begonnen. Tafouk TV moet de standpunten van de militaire regimes in de drie landen beter onder de aandacht brengen. De zender richt zich tegen de invloed van westerse, vooral Franse, media en het Franse beleid. Zuid-Korea noemt een explosie in de gedemilitariseerde zone met Noord-Korea een schending van het bestand. Drie militairen raakten gewond. Minister van Defensie Kang Shin-chul baseert zich op voorlopige onderzoeksresultaten. Zuid-Korea vermoedt Noord-Koreaanse landmijnen en kondigt maatregelen aan. De AEX-index is dinsdag met 14% gestegen tot 1120,37 punten. Arcadis verloor in de midcap 1,7% na de aankondiging dat 1000 banen verdwijnen. Het bedrijf stoot ook het grootste deel van zijn architectuuractiviteiten en zijn activiteiten in China af. De zon heeft in de eerste 9 maanden van het jaar 1825 uur geschenen. Dat is al meer dan het gemiddelde voor een heel jaar, 1824 uur. Volgens Weer Online kan 2026 in de top 5 van zonnigste jaren eindigen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 18 naar ongeveer 23 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het oost-zuidoosten. Tijdens de opwarming verandert het weerbeeld verder niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek. 11 uur geweest op de dinsdagmorgen van Feel Good 60 en 70s. Zin in goed.

Mooi verhaal, je gaat naar de film met je favoriete meisje of je favoriete jongen en je ziet geen seconde van de film. Helemaal niet, want je bent heel druk met andere dingen. Daar gaat dit plaatje een beetje over, hè. The Drifters and Kissing in the Back Row of the Movies. Ook wel de katjes in het donker knijpen. Mooie uitdrukking blijft dat toch. Goedemorgen, het is dinsdagmorgen, de laatste dag van september alweer. Je bent bij Feel Good 60s en 70s. En man, wat krijgen we toch veel leuke berichten binnen in onze WhatsApp. Blijf dat lekker doen. We worden verlegen van de complimenten. Zo kan je het wel zeggen eigenlijk, ja. Goed, wat je ook hebt te melden, gooi het even in de app van Feel Good 60s en 70s. En wij gaan er mee aan het werk. Het kan gaan om een verjaardag, een felicitatie om een andere reden. Nou, we horen het heel graag van je. Het is Bob Marley nu met zijn Wailers. Op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlood. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Burkina Faso, Mali en Niger zijn met steun van Rusland een televisiezender begonnen. Tafouk TV moet de standpunten van de militaire regimes in de drie landen beter onder de aandacht brengen. De zender richt zich tegen de invloed van westerse, vooral Franse, media en het Franse beleid. Zuid-Korea noemt een explosie in de gedemilitariseerde zone met Noord-Korea een schending van het bestand. Drie militairen raakten gewond. Minister van Defensie Kang Shin-chul baseert zich op voorlopige onderzoeksresultaten. Zuid-Korea vermoedt Noord-Koreaanse landmijnen en kondigt maatregelen aan. De AEX-index is dinsdag met 14% gestegen tot 1120,37 punten. Arcadis verloor in de midcap 1,7% na de aankondiging dat 1000 banen verdwijnen. Het bedrijf stoot ook het grootste deel van zijn architectuuractiviteiten en zijn activiteiten in China af. De zon heeft in de eerste 9 maanden van het jaar 1825 uur geschenen. Dat is al meer dan het gemiddelde voor een heel jaar, 1824 uur. Volgens Weer Online kan 2026 in de top 5 van zonnigste jaren eindigen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 18 naar ongeveer 23 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het oost-zuidoosten. Tijdens de opwarming verandert het weerbeeld verder niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Old Brown en de mannen van Hot Chocolate uit de jaren 70 en van hun vele hits. Je hoorde You Sexy Thing hier op Feel Good 60s en 70s. Man, over 2 dagen is het oktober. Het laatste kwartaal van het jaar komt er alweer aan. Het gaat belachelijk snel. Wij gaan naar de jaren 70 met Rod Stewart.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft dinsdag de vluchten hervat. Het vliegverkeer was stilgelegd door een uitbarsting van de Etna en slecht weer. De luchthaven-exploitant SAC verlaagde het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. KLM moest reizigers eerder omboeken naar Palermo. Het gerechtshof Den Haag vraagt de staat beter uit te leggen waarom de politie kentekengegevens 4 weken mag bewaren. Ook bieden de regels volgens het hof onvoldoende privacybescherming bij het gebruik van de gegevens en bij het toezicht op cameraplaatsen. Op 13 oktober volgt de definitieve uitspraak. Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden in Mali. Tijdens gezamenlijke operaties tussen 2023 en 2025 zijn volgens getuigenissen zeker 34 burgers gedood. Amnesty meldt ook martelingen in militaire kampen. De Europese Unie heeft dit jaar ruim 100 miljard extra besteed aan energie, zonder meer gas of olie te krijgen. Eurocommissaris Dan Jurgensen wil fossiele brandstoffen vervangen door groene elektronen uit Europa. Hij onderzoekt of methaanregels voor importeurs kunnen worden uitgesteld. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het oost-zuidoosten. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur stijgt van 20 naar ongeveer 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: Net 12 uur geweest en de dinsdagmiddag is begonnen. En kijk, dan zal je de lunch hebben. Lekker, man. En dit is John Lennon. Feel good.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft dinsdag de vluchten hervat. Het vliegverkeer was stilgelegd door een uitbarsting van de Etna en slecht weer. De luchthaven-exploitant, SAC, verlaagde het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. KLM moest reizigers eerder omboeken naar Palermo. Het gerechtshof Den Haag vraagt de staat beter uit te leggen waarom de politie kentekengegevens 4 weken mag bewaren. Ook bieden de regels volgens het hof onvoldoende privacybescherming bij het gebruik van de gegevens en bij het toezicht op cameraplaatsen. Op 13 oktober volgt de definitieve uitspraak. Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden in Mali. Tijdens gezamenlijke operaties tussen 2023 en 2025 zijn volgens getuigenissen zeker 34 burgers gedood. Amnesty meldt ook martelingen in militaire kampen. De Europese Unie heeft dit jaar ruim 100 miljard extra besteed aan energie zonder meer gas of olie te krijgen. Eurocommissaris Dan Jurgensen wil fossiele brandstoffen vervangen door groene elektronen uit Europa. Hij onderzoekt of methaanregels voor importeurs kunnen worden uitgesteld. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het oost-zuidoosten. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur stijgt van 20 naar ongeveer 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat zijn de Tramps en natuurlijk die heerlijke disco uit de jaren 70. Love Epidemic hoorde je vlak voor 1 hier op de dinsdagmiddag van onze fijne zender. Zo mensen, ik ga even een siestaatje doen. 3 uurtjes vrijheid vieren. En om 4 uur zijn we er weer met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Still as real is dit nog voor 1 en Stuck in the Middle with You.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft dinsdag de vluchten hervat. Het vliegverkeer was stilgelegd door een uitbarsting van de Etna en slecht weer. De luchthavenexploitant SAC verlaagde het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. KLM moest reizigers eerder omboeken naar Palermo. Het gerechtshof Den Haag vraagt de staat beter uit te leggen waarom de politie kentekengegevens 4 weken mag bewaren. Ook bieden de regels volgens het hof onvoldoende privacybescherming bij het gebruik van de gegevens en bij het toezicht op cameraplaatsen. Op 13 oktober volgt de definitieve uitspraak. Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden in Mali. Tijdens gezamenlijke operaties tussen 2023 en 2025 zijn volgens getuigenissen zeker 34 burgers gedood. Amnesty meldt ook martelingen in militaire kampen. De Europese Unie heeft dit jaar ruim 100 miljard extra besteed aan energie zonder meer gas of olie te krijgen. Eurocommissaris Dan Jurgensen wil fossiele brandstoffen vervangen door groene elektronen uit Europa. Hij onderzoekt of methaanregels voor importeurs kunnen worden uitgesteld. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het oost-zuidoosten. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur stijgt van 20 naar ongeveer 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, blond. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. In Slovenië is na een uitspraak van president Trump een run ontstaan op internetdomeinen met de extensie .si. Trump wil kunstmatige intelligentie voortaan superintelligentie noemen, omdat dat volgens hem beter klinkt. Sinds zijn toespraak komen dagelijks gemiddeld 3700 aanvragen binnen. Drie vakantieparken van Oostappengroep, het bedrijf van realityster Peter Gillis, mogen op 1 oktober worden geveild. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch bepaald. Gillis probeerde de veiling tegen te houden. Schuldeiser Mark van Rooy kreeg hypotheekrecht op de parken na leningen aan Gillis. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Zeker 4 stations zijn dinsdagochtend kort na elkaar ontruimd omdat daar tassen waren achtergelaten. Dat melden ProRail en de politie. Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal zijn weer vrijgegeven. In Haarlem rijden voorlopig geen treinen. In Dordrecht worden achtergelaten spullen onderzocht. Een verband is niet duidelijk. De staat moet beter uitleggen waarom de politie kentekens van passerende auto's 4 weken mag bewaren. Dat heeft het gerechtshof Den Haag bepaald in een zaak van Privacy First. Het hof vindt dat de huidige regeling onvoldoende privacybescherming biedt. Op 13 oktober volgt de definitieve uitspraak. Dan nog het weer. De temperatuur loopt geleidelijk op van 21 naar ongeveer 25 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het oost-zuidoosten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Drie vakantieparken van Oostappengroep, het bedrijf van Peter Gillis, mogen op 1 oktober worden geveild. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch bepaald. Schuldeiser Mark van Rooij wil zo geld terugkrijgen dat Gillis niet heeft betaald. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Bij een nationale protestdag zijn in Liel botsingen ontstaan tussen 400 scholieren en de politie. Agenten gebruikten traangas. In Frankrijk waren ongeveer 200 acties, vooral uit protest tegen het gebrek aan leraren. Ook overheidspersoneel staakt tegen bezuinigingen. Dinsdag is in Parijs een betoging gepland. De Europese Commissie heeft een 5-puntenplan opgesteld om sneller te reageren op plotselinge aankomsten van grote aantallen asielzoekers, zoals in de Spaanse exclave Ceuta. Eurocommissaris Magnus Brunner zei dinsdag dat Frontex binnen 24 uur hulp moet kunnen bieden. De dienst krijgt ook een grotere rol bij terugkeeroperaties. De veroordeling van viruswaarheidvoorman Willem Engel blijft definitief staan. De Hoge Raad verwierp dinsdag zijn cassatieberoep. Engel kreeg in hoge beroep een taakstraf van 60 uur voor opruiming. Hij riep in juni 2020 via Facebook op tot een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dan nog het weer. Het blijft warm met temperaturen rond de 25 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuidoosten. Op dit moment is het 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Drie vakantieparken van Oostappengroep, het bedrijf van Peter Gillis, mogen op 1 oktober worden geveild. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch bepaald. Schuldeiser Mark van Rooy wil zo geld terugkrijgen dat Gillis niet heeft betaald. Het gaat om Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Bij een nationale protestdag zijn in Liel botsingen ontstaan tussen 400 scholieren en de politie. Agenten gebruikten traangas. In Frankrijk waren ongeveer 200 acties, vooral uit protest tegen het gebrek aan leraren. Ook overheidspersoneel staakt tegen bezuinigingen. Dinsdag is in Parijs een betoging gepland. De Europese Commissie heeft een 5-puntenplan opgesteld om sneller te reageren op plotselinge aankomsten van grote aantallen asielzoekers, zoals in de Spaanse exclave Ceuta. Eurocommissaris Magnus Brunner zei dinsdag dat Frontex binnen 24 uur hulp moet kunnen bieden. De dienst krijgt ook een grotere rol bij terugkeeroperaties. De veroordeling van viruswaarheidvoorman Willem Engel blijft definitief staan. De Hoge Raad verwierp dinsdag zijn cassatieberoep. Engel kreeg in hoge beroep een taakstraf van 60 uur voor opruiming. Hij riep in juni 2020 via Facebook op tot een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dan nog het weer. Het blijft warm met temperaturen rond de 25 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuidoosten. Op dit moment is het 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres rond Kaliningrad. Moskou waarschuwt dat het zich desnoods verdedigt met alle beschikbare wapens, inclusief kernwapens. De NAVO noemt de klacht misplaatst en zegt geen risico voor Rusland te vormen. De alliantie blijft Oekraïne steunen. De Nederlandse zorgautoriteit spreekt twee zorgverzekeraars aan omdat zij gedeeltelijk tekortschieten in een zorgplicht. In acute situaties krijgen mensen met diabetes, incontinentie of behoefte aan stoma en wondzorg niet altijd op tijd medische hulpmiddelen. Alle verzekeraars kregen verbeterpunten. De toezichthouder verwacht snel verbetering en kan anders verscherpt toezicht instellen. Europese bondgenoten steunen Estland nadat het land Rusland beschuldigde van brandstichting bij een dronefabrikant. De Europese Commissie zegt dat Moskou Europa bang probeert te maken om de steun aan Oekraïne te verminderen. Ook Frankrijk, Zweden en Letland betuigen hun steun aan Estland. Op Utrecht Centraal en Haarlem Centraal zijn dinsdag 5 mensen aangehouden na het vinden van onbeheerde bagage. Op beide stations werden delen tijdelijk afgezet. In de tassen en koffers zat niets gevaarlijks. De politie onderzoekt de incidenten. In Haarlem lag het treinverkeer tijdelijk stil. Of de zaken verband houden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 24 graden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres rond Kaliningrad. Moskou waarschuwt dat het zich desnoods verdedigt met alle beschikbare wapens, inclusief kernwapens. De NAVO noemt de klacht misplaatst en zegt geen risico voor Rusland te vormen. De alliantie blijft Oekraïne steunen. De Nederlandse zorgautoriteit spreekt twee zorgverzekeraars aan omdat zij gedeeltelijk tekortschieten in hun zorgplicht. In acute situaties krijgen mensen met diabetes, incontinentie of behoefte aan stoma en wondzorg niet altijd op tijd medische hulpmiddelen. Alle verzekeraars kregen verbeterpunten. De toezichthouder verwacht snel verbetering en kan anders verscherpt toezicht instellen. Europese bondgenoten steunen Estland nadat het land Rusland beschuldigde van brandstichting bij een dronefabrikant. De Europese Commissie zegt dat Moskou Europa bang probeert te maken om de steun aan Oekraïne te verminderen. Ook Frankrijk, Zweden en Letland betuigen hun steun aan Estland. Op Utrecht Centraal en Haarlem Centraal zijn dinsdag 5 mensen aangehouden na het vinden van onbeheerde bagage. Op beide stations werden delen tijdelijk afgezet. In de tassen en koffers zat niets gevaarlijks. De politie onderzoekt de incidenten. In Haarlem lag het treinverkeer tijdelijk stil. Of de zaken verband houden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 24 graden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Kinderen die door het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst of van hun gezin zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om onafhankelijk onderzoek. Ruim 300 toeslagenkinderen steunen de oproep. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst. Bijna 650 woonden eind juni 2022 nog niet thuis. De Spaanse regering wil huurders beter beschermen tegen de huizencrisis. Gezondheidsminister Monica García zegt dat huurcontracten automatisch moeten worden verlengd en dat er een verbod op huisuitzettingen moet komen. Het is onzeker of de minderheidscoalitie genoeg steun krijgt in het parlement. Afgelopen week protesteerden tienduizenden mensen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J in een brief gevraagd zich respectvol te gedragen tegenover Amsterdammers, vooral Joodse Amsterdammers. Ze schreef dat ze hem het liefst uit de stad had geweerd. Daar was geen juridische basis voor. J was in Amsterdam voor optredens in Arnhem en bood eerder excuses aan voor antisemitische uitspraken. Joodse gemeenteleden vertelde koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan een Joodse gemeenschap in Den Haag dat zij zich sinds de aanval van Hamas op Israël minder veilig voelen. Een vrouw zei dat haar zoon buiten geen keppel meer draagt en zij niet meer met een Uber naar de synagoge gaat. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Vanuit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur verandert weinig en loopt op van 24 graden nu naar ongeveer 25 graden. Die temperatuur blijft daarna rond 25 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek. Iets over vier op de ene laatste dag in september. Zo, siestaatjes.

Ik weet zeker dat er vele speakers harder zijn gegaan voor de grootste slagerhit aller tijden. Jawel, dat was Peter Maffay. Een doel. Een goed middag. Ik ben Erwin. Ik ga je de komende 3 uur lekker vermaken met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Marvin Gaye op de radio. Vind ik altijd een goed plan. Hier is Got to Give It Up.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Kinderen die door het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst of van hun gezin zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om onafhankelijk onderzoek. Ruim 300 toeslagenkinderen steunen de oproep. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst. Bijna 650 woonden eind juni 2022 nog niet thuis. De Spaanse regering wil huurders beter beschermen tegen de huizencrisis. Gezondheidsminister Monica García zegt dat huurcontracten automatisch moeten worden verlengd en dat er een verbod op huisuitzettingen moet komen. Het is onzeker of de minderheidscoalitie genoeg steun krijgt in het parlement. Afgelopen week protesteerden tienduizenden mensen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J in een brief gevraagd zich respectvol te gedragen tegenover Amsterdammers, vooral Joodse Amsterdammers. Ze schreef dat ze hem het liefst uit de stad had geweerd. Daar was geen juridische basis voor. J was in Amsterdam voor optredens in Arnhem en bood eerder excuses aan voor antisemitische uitspraken. Joodse gemeenteleden vertelde koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan een Joodse gemeenschap in Den Haag dat zij zich sinds de aanval van Hamas op Israël minder veilig voelen. Een vrouw zei dat haar zoon buiten geen keppel meer draagt en zij niet meer met een Uber naar de synagoge gaat. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Vanuit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur verandert weinig en loopt op van 24 graden nu naar ongeveer 25 graden. Die temperatuur blijft daarna rond 25 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: 80 kilometer file op de wegen in onze regio. We kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 rijden we langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 12 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielen. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 rijden we langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland over 5 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Kwartier vertraging daardoor.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is eerst en vooral een liefdesverklaring uit de jaren 70. Uit de handen van The Real Thing, You to Me Are Everything, was dat hier. Het is dinsdagmiddag, dat weet je ook wel. We gaan even doen alsof het zondagmorgen is. Ja, dan moet je toch even schakelen. En luisteren naar deze heerlijke plaat van de Commodores met Lionel Richie. Easy Life.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze lila gele vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street opende dinsdag voorzichtig in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het banenrapport van de overheid. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 bleef vrijwel gelijk en de Nasdaq steeg 0,1%. Anthropic mikt op een beursgang van $2 biljoen. De politie verdenkt een 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, ook van een poging om 2 moorden in het buitenland uit te lokken. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De verdenking staat los van het onderzoek naar de hackersgroep. De autoriteit Financiële Markten ziet deze zomer meer vragen en negatieve signalen over finfluencers en online beleggingscontent. Deze adviezen via sociale media kunnen leiden tot misinformatie, slechte beleggingen en oplichting. De toezichthouder waarschuwt voor financiële schade en stelt signalen op om content te beoordelen. De organisaties The Firewall en Off Limits eisen dat Meta stopt met de verkoop van zijn AI- en camerabril. Anders beginnen ze binnen 2 weken een kort geding. Volgens hen maakt de bril heimelijk filmen makkelijk en schendt Meta Europese privacyregels door zulke beelden te verwerken. Off Limits zegt meldingen van slachtoffers te hebben gekregen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur daalt van 26 graden naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
0: Goedemiddag, het is net 5 uur geweest op de dinsdag van Feel Good 60s of 70s. En ik heb zin in Cloud. Oh, hier is Save Me.

En waarom zou je je liedje niet gewoon eindigen met een lekker stukje la la, niks mis mee? Dat was Aretha Franklin, Spanish Harlem hier op de dinsdagmiddag van Feel Good Radio. Ja, de herfst is begonnen. Daar doe je helemaal niks aan sinds ruime week is de herfst op

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street opende dinsdag voorzichtig in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het banenrapport van de overheid. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 bleef vrijwel gelijk en de Nasdaq steeg 0,1%. Anthropic mikt op een beursgang van $2 biljoen. De politie verdenkt een 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, ook van een poging om 2 moorden in het buitenland uit te lokken. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De verdenking staat los van het onderzoek naar de hackersgroep. De autoriteit Financiële Markten ziet deze zomer meer vragen en negatieve signalen over finfluencers en online beleggingscontent. Deze adviezen via sociale media kunnen leiden tot misinformatie, slechte beleggingen en oplichting. De toezichthouder waarschuwt voor financiële schade en stelt signalen op om content te beoordelen. De organisaties The Firewall en Off Limits eisen dat Meta stopt met de verkoop van zijn AI- en camerabril. Anders beginnen ze binnen 2 weken een kort geding. Volgens hen maakt de bril heimelijk filmen makkelijk en schendt Meta Europese privacyregels door zulke beelden te verwerken. Off Limits zegt meldingen van slachtoffers te hebben gekregen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur daalt van 26 graden naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Tony Orlando. Hij heeft een speciale manier afgesproken met een vrouw hoe ze het beste het huis benaderen kan, zodat zijn ouders het niet doorhebben. Ja, zo ging dat in die goede oude tijd. Knock three times was dat hier. En dat was ook gelijk de afspraak. Het had een tijdje gewerkt, en we denken, maar op een dag zijn die ouders er toch achtergekomen. Hey, goedemiddag, dit is Feel Good, 60s en 70s met Roger Hodgson en Supertramp uit de jaren 70. Give a little bit.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep Babs. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. De vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. Volgens de bonden heeft het kabinet die plannen geschrapt. Ze willen weer praten over de toekomst van het sociaal vangnet en oplossingen voor problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. 25 brancheverenigingen zijn een petitie gestart tegen het schrappen van de fiscale regeling voor personeelskorting in het belastingplan voor 2027. De organisaties vragen de Tweede Kamer om een alternatief. De regeling maakt een onbelaste korting mogelijk van maximaal 20% tot €500. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur daalt geleidelijk van 25 naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Leidschendam. 10 kilometer file en wel een kwartiertje oponthoud. Verderop bij Rijswijk nog eens 18 kilometer file. Vanaf Hoogmade met 50 minuten vertraging op diezelfde A4 in de richting van Rotterdam. Rij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Dan kom je in 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. Half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag. 9 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 nog vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies.
5: Erwin van der Bliek.
6: Net 6 uur geweest op de dinsdagavond van Feel Good 60s en 70s. En wij gaan nog een uurtje lekker feestvieren hoor. Ja! Met Brandy Van Warmer.

0: of Pretty.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: Doers of Pretty.
1: Vixen.
2: Eigenlijk heet hij Hans van Dol, maar het werd al Hans als artiestennaam. Big City was nummer 1, eind jaren 70. Goedenavond, mijn laatste uurtje radio voor de dinsdag op Feel Good 60s en 70s. En even wegdromen met deze van Denise Williams.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep Babs. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. De vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. Volgens de bonden heeft het kabinet die plannen geschrapt. Ze willen weer praten over de toekomst van het sociaal vangnet en oplossingen voor problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. 25 brancheverenigingen zijn een petitie gestart tegen het schrappen van de fiscale regeling voor personeelskorting in het belastingplan voor 2027. De organisaties vragen de Tweede Kamer om een alternatief. De regeling maakt een onbelaste korting mogelijk van maximaal 20% tot €500. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur daalt geleidelijk van 25 naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In onze regio nog zo'n 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam nog dik 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoel Polder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuutjes op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijden langzaam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein over 5 kilometer. Een kwartier vertraging nog voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag en Wassenaar.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep BAPS. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. De vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. Volgens de bonden heeft het kabinet die plannen geschrapt. Ze willen weer praten over de toekomst van het sociaal vangnet en oplossingen voor problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. 25 brancheverenigingen zijn een petitie gestart tegen het schrappen van de fiscale regeling voor personeelskorting in het belastingplan voor 2027. De organisaties vragen de Tweede Kamer om een alternatief. De regeling maakt een onbelaste korting mogelijk van maximaal 20% tot €500. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur daalt geleidelijk van 25 naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het aangifteproces na seksueel geweld verbetert. Het kabinet moet met slachtoffers bespreken hoe dat beter kan. Ook moet er een proef komen met een standaard online intake, zodat slachtoffers en agenten minder bureaucratie ervaren en slachtoffers niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De topman van de Eiffeltoren, Patrick Branco Ruivo, vertrekt eind dit jaar. De exploitant maakte dat dinsdag bekend na ophef over het wegsturen van vrouwelijke medewerkers tijdens een bezoek van de hindoeïstische groep Babs. Uit intern onderzoek bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt. De vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. Volgens de bonden heeft het kabinet die plannen geschrapt. Ze willen weer praten over de toekomst van het sociaal vangnet en oplossingen voor problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. 25 brancheverenigingen zijn een petitie gestart tegen het schrappen van de fiscale regeling voor personeelskorting in het belastingplan voor 2027. De organisaties vragen de Tweede Kamer om een alternatief. De regeling maakt een onbelaste korting mogelijk van maximaal 20% tot €500. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur daalt geleidelijk van 25 naar ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 21 graden. Op dit moment is er lichte bewolking en waait een matige wind uit het oost-zuidoosten. Het is nu 23 graden, maar de temperatuur daalt naar ongeveer 21 graden en blijft daar stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 21 graden. Op dit moment is er lichte bewolking en waait een matige wind uit het oost-zuidoosten. Het is nu 23 graden, maar de temperatuur daalt naar ongeveer 21 graden en blijft daar stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. Het blijft rustig weer met lichte bewolking en een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 21 graden en verandert de komende tijd maar weinig. Later blijft het ongeveer 20 graden met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

soir, un chocolat. La place rouge était vide. Je lui

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El-Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El-Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. Het blijft rustig weer met lichte bewolking en een matige wind uit het oost-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 21 graden en verandert de komende tijd maar weinig. Later blijft het ongeveer 20 graden met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft daarna stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: still.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Het Koninklijk Paleis heeft dat bekendgemaakt. Ze is de eerste vrouw op die post. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet vormen. Haar partij voor authenticiteit en moderniteit haalde bij de verkiezingen de meeste zetels. De opkomst was 38%. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven gevonden in de busjes van 5 verdachten. De antiterreurbrigade meldt wel dat vloeibare brandstof in beslag is genomen. De 5 Britten werden zondag opgepakt en later op borgtocht vrijgelaten. Ook zijn panden in Londen doorzocht. Het kabinet schrapt dit jaar de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen moeten via een akkoord met werkgevers en vakbonden worden hervormd. Vanaf 2028 wil het kabinet vermogensbelasting heffen over uitgekeerde winst, niet over winst op papier. Ook moet de koopkracht verbeteren. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen aangehouden. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen raakten 10 leerlingen en personeelsleden gewond. In Bordeaux raakte ook een brandweerman gewond door een explosief. De protesten gaan over een lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft daarna stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Sweet Nothings.
1: Feel Good, 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt, maar hij gaf geen difficulties. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken tijdelijk stil. De fabriek in Sochaux sluit van 23 tot en met 30 oktober door een tekort aan batterijen voor elektrische auto's met een lange actieradius. In Rennes ligt de productie stil van 22 tot en met 30 oktober. Nu nog het weer. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidoosten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt, maar hij gaf geen difficulties. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken tijdelijk stil. De fabriek in Sochaux sluit van 23 tot en met 30 oktober door een tekort aan batterijen voor elektrische auto's met een lange actieradius. In Rennes ligt de productie stil van 22 tot en met 30 oktober. Nu nog het weer. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt